0: depilata e scopata come una cagna. Non importa se sia un cazzo vero o di gomma.
1: Zonder bevrijding van je eigen seks. Loskomen in een vloeiend, vrolijk, vrouwelijk orgasme. Bevrijd je eigen natuur. Bevredig je eigen natuur.
2: Ik wil graag meer op deze man. Oh, bitch.
3: Ik ben Française en ik ben lesbienne. J'aime lécher les chattes. J'adore jouir et donner du plaisir. J'aime le sexe féminin. J'idéalise et respecte les femmes.